Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Forever 49. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Forever 49, half 7 headlines.
4: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Het is 7 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Forever 49. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwsite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. Eén persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
16: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
17: Forever 49.
16: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
18: Dit is Forever 49.
19: Celebrating life.
20: 60s, 70s en 80s.
21: Forever 49.
22: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is

0: Wij zitten er helemaal klaar voor. We zijn zo wakker als wat. Is niet normaal, ik was vroeg wakker vanmorgen. Alba, hoorde je Super Trooper. Goedemorgen, vrijdag 23 juli.
1: Goedemorgen.
0: Misschien heb jij een heel ander gevoel vandaag, dat je denkt bij jezelf van, ja, dat is leuk, maar mijn eerste week van de vakantie zit er alweer op. Of mijn tweede week, of mijn derde week. Of je vakantie zit er bijna al helemaal op. Ja, dat zou wel zuur zijn, zeker als je het gezellig hebt. Hey, wij gaan de dag lekker in balans beginnen. Deze dag is de dag 205 van het jaar. En we gaan hem in balans beginnen. Dat doen we met muziek van de Bellstars.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

origineel natuurlijk uit 1969 van Creedence Clearwater Revival. En opnieuw uitgebracht in 1971 door Ike en Tina Turner. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen, de laatste van de week alweer. Tenminste, voor mij, het weekend staat voor de deur. En ik hoef geen gekke dingen te doen. Helemaal niks dit weekend. Ik kan je melden, agenda technisch komt dat bijna niet voor. Maar het is wel lekker. Dit is Christopher.

0: AB Plus. Online, de app Kabel en nu ook op Ziggo. Kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio.
1: Dit is In de Ochtend.

zijn van die nummers, daar word je vrolijk van. Dat kan niet anders. Ik word er in ieder geval vrolijk van. Het komt uit in 1963. Het nummer gaat over een vrouw die er heel onschuldig uitziet, als een Engeltje zeg maar. Maar uiteindelijk heel anders blijkt te zijn. Vandaar de titel De Duivel in Vermomming. Oftewel Elvis Presley.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
6: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.

0: jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
1: Forever 49, half 8 headlines.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
4: Celebrating life. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Yes Who en Don't Go. Uit de periode dat ik zelf ging stappen. 1982 toch? Elisabeth Hoeven, Spijkenisse. De DJ's toen de tijd waren Rini van der Elzen, ook beter bekend als Rinus Wonder, en Ronald van der Meijden.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in dit eerste uur. Ja, ik heb er wat leuks voor je uitgezocht. Iconisch, herkenbaar moment uit de jaren 60. Wat waren in de jaren 60 populaire avondgerechten? Wat dacht je van draadjesvlees met aardappels en sperziebonen? Langzaam gestoofd rundvlees, een echte zondagse klassieker. Was dat toen de tijd? Maar ja, dat is het eigenlijk nog steeds. En dat geldt ook voor het volgende gerecht. Witlof met ham en kaas uit de oven. Een gerecht dat in de jaren 60 steeds populairder werd. En als laatste kapucijners met spek en uitjes. Een stevige Hollandse maaltijd. Werd vaak gegeten in de winter.
2: Celebrating life. Forever 49.

En stumbling in. Ik zou het nieuws heet scrollen. Ik weet niet of je de afgelopen dagen hebt meegekregen over dat wrak van een vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Toen de tijd konden ze het vliegtuig niet terugvinden. Is inmiddels gevonden voor de kust van Puerto Rico tijdens televisieopnames van het Amerikaanse programma Expedition Unknown. Bij de crash kwamen 74 jaar geleden 52 inzittenden om het leven. Dat is toch bijzonder? Dat is hetzelfde dat je al jaren op zoek bent geweest, in dit geval naar de Titanic. En natuurlijk gevonden. En inmiddels ligt hij zo diep dat je er eigenlijk bijna niet bij kan komen. De verhalen eromheen, de mysterie als je, zeg maar in dit geval, het vliegtuig betreedt. Wat zou nog intact zijn? Uit 1952. Zeer bijzonder dit. En natuurlijk mooi dat het gevonden is uiteindelijk. Wat ze toen niet voor elkaar kregen. We gaan terug naar de muziek. Phil Collins, The Studio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar.
3: Ja.
2: Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Dit is In de Ochtend.
22: Het is 8 uur.
23: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Forever 49.
24: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten.
4: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
15: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Het lekkers uit de jaren 60, 70 en 80. Aan het begin van de tweede uur in de ochtend hoorde je muziek van ABC. En zo heette het. Goedemorgen, vrijdag 24 juli.
1: Goedemorgen.
0: Dan mag je momenteel midden in die zomervakantie zitten en dan mag de temperatuur een beetje getemperd zijn. Maar ik heb heel goed nieuws voor de vakantiegangers. Want volgende week, rondom deze tijd, dan is het augustus. Even checken. Nee, dat is de 31ste, maar de zaterdag is het dan 1 augustus. Maar halverwege volgende week gaat de temperatuur omhoog. En gaan we weer de tropische temperaturen bereiken hier in Nederland. Want de hitte vanuit het zuiden van Europa komt richting Nederland. Dus ja, bereid je vast maar voor. Nog leuke dingen te doen dit weekend. Tilburgse kermis tot en met zondag 26 juli. Dus aanstaande zondag. En het zomercarnaval gaat los in Rotterdam vandaag. En morgen is daar de straatparade. Dus mocht je nog een leuk uitje willen, dan ga je dag lekker in balans beginnen. Dat doen we met de Bellamy Brothers.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Johnny H. Jazz, Share Dreams. Het werd een top 10 hit, niet alleen in Nederland, maar ook in Australië, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En het leuke is, de bandnaam Johnny H. Jazz heeft eigenlijk niets te maken met de persoon of zo, maar de naam werd bedacht als een opvallend mysterieuze bandnaam die mensen nieuwsgierig zou maken. Nou ja, dat is in ieder geval gebeurd. Bonnie Tyler.

0: luister en geniet. Forever 49.
1: Forever 49.
2: Celebrating life.
1: Dit is In de Ochtend.

0: gevoel had ik ook vanmorgen toen ik voor de spiegel stond. Kwam mijn bedje uit, douche in, voor het spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Your sexy thing. Oftewel, you sexy thing. Hoorde je in dit geval van Hard Chocolate. Even alle gekheid op een stokje. Hij gaat eraan komen. We hebben het de hele week er al over. De afgelopen 2 weken denk ik zo'n beetje. Over 2 weken gaan we hem presenteren. De top 449 zomereditie. Hij gaat eraan komen. De lijst samengesteld op basis van Airplay en de inzendingen van onze luisteraars. En we krijgen echt heel veel inzendingen binnen. Dankjewel daarvoor. Heb jij dat nog niet gedaan? Ben je bijvoorbeeld op vakantie geweest en je denkt, ja, als ik thuis kom ga ik dat lekker doen? Dan moet je dat nog doen. Gewoon lekker 3 van jouw favoriete nummers met een zomerstintje opsturen richting onze studio. Dat kan via de website, maar het kan ook via de gratis te downloaden app. En iedereen die stemt, die maakt kans op een arrangement voor 4 personen bij een mooie boel. En we geven daarnaast een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
7: Forever 49, 8:30 headlines.
8: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 2 kilometer file 10 minuten vertraging door een vrachtwagenongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig, maar halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
7: Celebrating life.
10: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof. Ja,

0: Heb je een vrije dag vandaag? Gaat je wekker radio af? Ja hoor, je Bon Jovi. Zit je rechtop gelijk. Is wel de bedoeling. You give love a bad name.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. We zitten inmiddels in deel 2 van In de Ochtend. Mocht je net wakker geschud zijn. Ja, gaat het? Gaat alles goed? Hele goede morgen. Kopje thee, kopje koffie. Gaan wij hem eventjes doornemen. Een iconisch herkenbaar moment uit de jaren 70. We zaten in de hoek van de avondgerechten. Ik heb er 3 voor je uitgezocht. Wat zeer populair was in de jaren 70. Een Hawaii-schotel. Jawel. Ham, ananaskaas en rijst of aardappelpuree. Helemaal in tropische sferen en de trend van toen de tijd. Shawarma. Aan het einde van de jaren 70 maakte Nederland kennis met shawarma. Eerst in restaurants natuurlijk en later ook thuis. Maar ja, het restaurantje net eventjes een stukje lekkerder natuurlijk. En van de week hebben we het er al over gehad. Nasi of Bami, geïnspireerd op de Chinees-Indische keuken. En steeds vaker thuis bereid. Nou ja, de Chinees-Indische keuken is ook een beetje aan het verdwijnen. Net zoals Griekse restaurants. Echte goede Griekse restaurants in Nederland. En ik kan je zeggen,

Lionel Richie, sympathiek, mooie man, 77 is inmiddels. Een forever 49er en dat is gewoon af te zien van hem. Sinds 2002 doet hij de presentatie, zit hij in de jury van American Idol. En dat doet hij leuk, man. Ja, ik zie af en toe van die clipjes voorbij komen dat ik denk van ongelooflijk. Wat een muziekkennis heeft deze man. Ik zat nog even door het nieuws heen te scrollen deze ochtend. Niet alleen te weinig regen, maar ook de hittegolf van de afgelopen zomer. Nou ja, afgelopen zomer, zeg maar gerust deze zomer. We zorgen voor ernstige droogte in Europa. Nou ja, iedere dag maken we de beelden wel mee. Omstandigheden zijn uitzonderlijk, zien wetenschappers. Klimaatopwarming zorgt ervoor dat de bodem, rivieren en waterreservoirs verder uitdrogen. Maar ik moet wel zeggen, als je langs bepaalde wateren rijdt, of zit, of uitrust, dan heb je die stand nog nooit zo laag gezien. En eigenlijk is dat ook wel bijzonder. We gaan van het beste uit natuurlijk, want dadelijk gaat het weer weken achter elkaar regenen als de zomer voorbij is. Dus we gaan uit van het goede. Maar het is wel een bijzonder verschijnsel op dit moment om te zien en om mee te maken. Zeker. Je luistert in de ochtend hier op Forever 49. Goedemorgen. Dit is Bob Dylan.

De boodschap is denk ik wel duidelijk. Het is de hoogste tijd om op te staan. Mocht je nog op je bedje liggen, in je vakantiemodem staan. Gloria Estefan hoor je. Get on your feet.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Effenbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Het is 9 uur.
6: Dit is Victor Hark met het radionieuws op Forever 49.
7: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van een nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden.
6: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Poorn en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file. Vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en 80s.
2: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Inmiddels 9 uur geweest. Billy Joel hoorde je in Uptown Girl. Goedemorgen, vrijdag 24 juli.
1: Goedemorgen.
0: Inmiddels alweer dag 205 van het jaar. Als het goed is, hebben we nog 160 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Ja, dan zit je alweer mee in je hoofd. Sommige groothandels die hebben al kerst momenteel. Die zijn al druk bezig met de kerstdagen. Maar wij nog niet hoor. We zitten midden in die zomervakantie momenteel. Weet je hoe die zomervakanties eruit zagen in de jaren 60 en 70? Eind juli was voor veel Nederlanders het moment waarop de zomervakantie begon. As we speak. Gezinnen vertrokken met autootjes. Toen de tijd nog. De merken waren DAF, Volkswagen Kever en een Citroën DS bijvoorbeeld. En dat was vaak met een caravannetje of een vouwwagen erachter. Kan je je voorstellen? Kleine autootjes, een grote sleurhut erachter. En dat ging allemaal richting Frankrijk, Duitsland of ze bleven lekker in Nederland. De Nederlandse kust. Zo ging het in de jaren 60 en 70. Dan ga je dag in balans beginnen. Dat doen we met Peter Gabriel.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Mocht je momenteel nog bezig zijn met jouw persoonlijke top 3 voor de top 449 zomereditie, misschien is dit wel een leuk voorstel om erin te zetten. Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Ja, schrijf je gelijk even mee. Of het volgende nummer, wat ik zometeen ga draaien voor je, ga hem alvast verklappen. Kaoma met de Lambada. Ja, die gaat zeker terugkomen, dat kan niet anders. Want we gaan hem uitzenden, de top 449 zomereditie van 10 tot en met 14 augustus. Je hebt ongeveer nog een 2 weekjes de tijd om jouw persoonlijke top 3 op te sturen. En doe het, hè, want iedereen die stemt, die maakt kans op een arrangement voor 4 personen met een mooie boel. En we geven daarnaast nog een aantal mooie Forever 49 radio merchandise pakketten weg. Stemmen kan via de website en natuurlijk via onze gratis te downloaden app.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

Queen's Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. Wat een heerlijke radiotrack is dit toch. Ja, ik sprak nog een aantal mensen de afgelopen dagen. Die zeiden van, lekker temperatuur in Nederland. Wij gaan lekker richting het zuiden rijden. We gaan toch de warmte een klein beetje opzoeken. Nou ja, die warmte. Voor vakantiegangers in Zuid-Europa blijft het zweten de komende dagen. Want in delen van Spanje en Griekenland kan het ruim 40 graden worden. En de kans op onweer neemt vanaf dit weekend toe. In onder meer Zuid-Frankrijk en Griekenland. Ook de bosbranden nog steeds aanwezig op heel veel plaatsen. Maar als je denkt dat het in Nederland koel blijft, ja, heb ik slecht nieuws voor je. Want we moeten er nog eens even kijken. Nou, vanaf woensdag gaat de temperatuur... Nee, vanaf dinsdag gaat de temperatuur al richting de 25, 26 graden. Maar volgende week, richting het weekend, volgend weekend. Ja, het weekend van 1 augustus. Dan gaan we temperaturen halen van richting de 35 graden. En misschien nog wel een klein beetje meer. Dus hou de weersvoorspelling in de gaten. Het is geen geintje. De zomerhitte gaat terugkomen. En dat is goed nieuws voor... Ja, de mensen die naar een festivalletje gaan. Of is het nou net weer iets te heet? Ja, 1 augustus ga ik ook naar een festival. In Zeeland. Op de Brouwersdam. Een boom-boom-boom feestje. Michael Jackson, nu hier in de ochtend op Forever 49. Even luisteren. Beep.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
11: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Voor minder. Simpel.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
5: Forever 49 half 10 headlines.
10: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
22: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
23: Welkom.
24: Het is nu tijd voor
25: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: Soul Sister. 1988. Grote doorbraak voor deze Belgische popgroep. Het is tijd voor de lach van de dag.
1: Lachen, topper. Jeroen Smit hier en ik heb een leuk verhaal over een man die belt de brandweer. Want het is een vreselijke wolkbreuk. Dus die belt die brandweer, die zegt, iemand uiteindelijk van de centrale krijgt hij aan de lijn. Die man die zegt, zegt u het maar. Nou zegt hij, ik sta tot aan mijn knieën in het water. Toen zegt die brandweerman, meneer, alsjeblieft zeg, voor een kleine overstroming komen we niet, het is chaos hier. Toen zegt die kleine overstroming, hij zegt, ik woon op 4 hoog.

0: Natuurlijk het herkenbare stemgeluid van zanger Sting. Combinatie met The Police en Roxanne.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: In het laatste uur zijn we inmiddels beland van dit radioprogramma in de ochtend. Iedere werkdag tussen 7 en 10. En in het laatste uur ga ik je mee terugnemen. De tijdmachine naar de jaren 80. Iconisch herkenbaar moment. En vandaag zitten wij in de hoek van de populaire avondgerechten. Wat was populair om te eten in de jaren 80? Wat dacht je van lasagne? Dankzij kant-en-klare pastasaus en ovenschotels werd lasagne een echte gezinsfavoriet. Maar ja, om een vers te maken is ook leuk hoor, jongens. Ja, dat doe ik altijd thuis. En het is nog steeds actueel eigenlijk. Ook de volgende, kipcurry met rijst. Een romig gerecht dat in veel Nederlandse huishoudens regelmatig werd gegeten. En ja, ik zei het al, nog steeds. Wat dacht je van chili con carne? Oh, het water loopt mijn mondhoek uit. Een pittig gerecht dat steeds bekender werd en nu een van de favorieten is bij ons op tafel.

0: Cause I gotta have faith. George Michael en Faith. Na zijn succes met Wham wilde George bewijzen dat hij ook solo een wereldster kon zijn. En dat lukte. Faith werd natuurlijk een enorme hit en maakte hem definitief tot een van de grootste popartiesten van de jaren 80. Over grootheden gesproken, Hans, goedemorgen.
1: Ik heb even een vraagje, Klaas. Weet jij wie de Café Racers zijn?
0: Ja, dat denk ik wel. Heeft dat iets te maken met de Dire Straits?
1: Nou, je bent goed op de hoogte, zeg. Voor 1977 heette de Dire Straits namelijk de Café Racers. Ik heb dat verpakt in een mooi verhaal en komen uit niet bij de Dire Straits, maar bij The Happening. Want er gebeurde iets in een kroeg.
0: Wanneer was dat, Hans?
1: In 1977, wat de hele muziekwereld veranderde.
0: Interessant. En wat heb je nog meer straks?
1: Klaas, niks aan de hand. We hebben de vaste items, de veiligheidswaarschuwingen. Natuurlijk de bumperklever zo dadelijk, Tina Turner en Bryan Adams. En It's Only Love, al stond er bijna geen file. We sluiten toch het spits af. En daarna, dat kon nog wel eens de nummer 1 zijn van de top 449 zomereditie. En wie dat zijn, welke plaat dat is, nou ja, dat hoor je straks.
0: Ik laat me verrassen straks, Hans. Dankjewel. Straks onderweg weet ik het antwoord. Nu ben ik eigenlijk nieuwsgierig en benieuwd. Dit was hem in de ochtend voor deze week. Maak er een fijn weekend van. Geniet van elkaar en misschien van je vakantie.
2: Dit was hem.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel, lees de verpakking.
13: Mooi van Ethos.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Het is 10 uur.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
8: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en 80s.
9: Forever 49. Dit is Klein.
11: Hans Klein.
12: Bumperklever.
13: Bumperklever.

Die op nummer 1 staat in de top 409 weer een zomereditie. The Dancing Queen en Andrew Gold. Never Let Us Slip Away. Even een overzicht van de veiligheidswaarschuwingen van de afgelopen week. Lobbes waarschuwde voor de mini-oplaadbare handventilator. HMB-machines waarschuwden voor de professionele 25 meter lange stroomhaspel. De Du Homard Bière Le Perle van brouwerij De Kromme Haring was wat mee aan de hand. En de Big Jeff barbecue handschoen van Action. Die gaat ook uit de handel.

ze nog. Iets van Elvis Presley bij Forever 49 natuurlijk. Gisteren hadden we de Sultans of Swing van de Dire Straits. In Hans op vakantie, vandaag haken we erop in met de café races. Wie waren dat? Wat heeft dat met de Dire Straits te maken? Je hoort het straks in Hans op vakantie.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Celebrating life.

En die 9 is afgelopen. Ik vind dat toch wel zo raar als het. Nou ja, maakt niet uit. Nick Kershaw, jaren 80. En Wouldn't It Be Good. Zo dadelijk in Antje op vakantie gaan we naar de Café Racers. Ja, de Dire Straits. Want het is een bijzondere dag vandaag.

0: vakantie.
1: Op vakantie waren we ooit in Londen. Niet alleen voor de bekende bezienswaardigheden, maar juist om lekker doelloos door de straten te dwalen. Dan kom je op plekken waar je normaal nooit zou komen. Een klein café, een parkje of een muziekcafé, waar je ineens afvraagt hoeveel beroemde artiesten hier ooit zijn begonnen. Dat bracht bij vijf vandaag. Op 24 juli 1977 gebeurde namelijk iets bijzonders.

0: werden op dat moment de Dire Straits. En toen een DJ van BBC Radio Londen de demo draaide, ging het razendsnel. En zo zie je maar weer, van een klein studiootje in Noord-Londen naar een grote happening.
1: Hansie op vakantie.

0: smartwatches. Lekker toch? De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moulinmilk, the moo you can't resist.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het is 11 uur.
17: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is even de hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen Knoop het Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en Knoop het Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij Knoop het Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer, een half uur vertraging.
20: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en

De Rolling Stones. En Start Me Up, je hebt het wel gehoord. Verenigde Staten voeren opnieuw importheffingen in. Maar wat merken we daar eigenlijk van? Dat hoor je zo dadelijk. Gaan we even. Ja, de nieuwe LP van de Rolling Stones. En de nieuwe CD, die hebben daar geen last van. De LP kost €39,95. De Limited Edition, de groene Limited Edition, €45,99. En de CD kost €18,99. We gaan het straks nog even hebben over die importheffingen. Voor de rest heb ik een klein classic van de Rolls Royce. Best Love. Mooie classic uit de 70s. En we gaan nog iemand in het zonnetje zetten. Die is vanaf vandaag Forever 49. En natuurlijk...

nooit op vakantie ging. Dat hij eigenlijk alleen maar thuis bleef om de orde te handhaven. Dat is nu wel anders. Een wijkagent uit het Gooi is deze zomer speciaal naar de Belgische badplaats Knokke-Heist afgereisd, waar traditioneel veel Gooise jongeren vakantie vieren. Niet om boetes uit te delen, maar juist om contact te houden. En dat is goed bevallen. Ze zegt zelf, wereldse sfeer. Ja, gaat verkeerd. Wereldse sfeer. Dit is Forever 49. De Bee Gees. You in again.

0: van Jan de Groot en Pierre van der Stoppen. En er zijn ook hele goede reacties natuurlijk op de Sade Experience. Op de voorstelling, moet je luisteren.
1: Een hele mooie show, het raakt zo erg. Ik zag mensen om me heen gewoon tranen afvegen. Zeker met, hoe heet dat liedje ook weer, Klauw? Is It A Crime? Het was ongelooflijk, het raakt je zo mooi. Ik vind het echt prachtig, ja, echt prachtig. Ja, echt een aanrader. Je kan echt mensen mee naartoe nemen. Je beleeft echt iets hier daardoor. Ja, heerlijk. Heerlijk om naar te kijken. Ja.
0: Dus ik zou zeggen, is de podcast eens even beluisteren via de website forever4jaarradio.nl of de gratis app. Klik op uitzending en ga naar de podcast. En dan even op bezoek natuurlijk bij de Sade Experience. Het ziet er goed uit.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
9: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 de Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen in Zuid-Limburg nog wat warmer worden. Zondag trekken de nodige buien over ons land en kan het vooral in het noorden flink regenen. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig. Halverwege de komende week belooft het weer tropisch te worden met temperaturen van boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

jaar de champions. Dan gaan ze dadelijk even een kerstfeest en 49er in de tonnetje zetten. Wat is eigenlijk een 49er? Een 49er is dus eigenlijk iemand die de 50-jarige leeftijd heeft bereikt. Maar wij zeggen dan hier bij Forever 49, je wordt niet ouder. We spreken niet van 50 plus of je zegt nee, je blijft Forever 49. En onze kerstverse 49 komt uit de Achterhoek en die gaan we zo dadelijk even in het zonnetje zetten. Eerst muziek van Rod Stewart, Sailing en een klein classic van Rolls Royce, The Best Love.

Om aanstaande zondag lekker eventjes het water op te gaan. Maar dat hebben we verplaatst naar zaterdag. Want zaterdag is het weer veel beter. Ik ga straks het weekend weerbericht wel even met je doornemen. Eerste felicitaties voor Ronald Bekkers uit de Lievelde. Een prachtig dorpje in de Achterhoek. Ronald Bekkers is vanaf vandaag Forever 49. Hoort officieel bij de Forever 49ers. Heeft de 50-jarige leeftijd bereikt en kreeg de felicitaties van zijn vrouw Esther. En Ronald zegt altijd volgens Esther: het leven is veel te kort om stil te blijven zitten. Geniet van elke dag en vandaag helemaal natuurlijk. Speciaal voor jou hier Lionel Richie.

0: SM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen dit weekend. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Het is 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
16: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s, and

uitzending van vandaag met Bernardo Rema en Julien Clerc. Dion Chanteur vanwege natuurlijk de Tour de France gaat vandaag de beslissende fase in. Misschien wel de belangrijkste koers van de Tour de France. De 19e etappe. De finish ligt op de iconische Nederlandse berg, wordt hij wel genoemd. De Alpe d'Huez. En iemand die er geweest is, die weet dat het zware wordt, een hele zware koers vandaag. Want als je hem zelf gefietst hebt, nou dan heb je het nogal in de benen, denk ik zomaar. We gaan meeslepend de berg op met U2. With or without you. See the stars.

0: 70's met Chaka Khan en I'm Every Woman, The For You Too. Ik kreeg gelijk een berichtje binnen van Petra uit Zutphen. Hier is mijn top 3 voor de top 449. Op 3 Simple Minds, Don't You Forget About Me. Op 2 Fleetwood Mac, Don't Stop. En op 1 zonder twijfel U2. With or Without You. Zo'n plaat waar je na al die jaren nog steeds het volume weer omhoog draait. Benieuwd waar hij straks in de top 449 terechtkomt. We gaan het zien natuurlijk, Petra. En ook jij maakt kans op een mooie radio merchandise pakket. Of een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot

0: besparen.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland. Een half uur vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam Feyenoord. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is het daarom extra druk tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een half uur vertraging bij Nijmegen.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maxima rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm. Van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Daryl Hall en John Oates. En Adult Education. Dit laatste nieuws hoort van John Bon Jovi. Ging niet zo lekker met zijn stem gisteravond. De concert in Madison Square Garden moest vroegtijdig worden beëindigd. Na 90 minuten kreeg John Bon Jovi te veel last van zijn stem. Zondag staat er dan weer een volgende show gepland. Hopelijk is de stem dan weer Living on a Prayer. Je moet het een keer proberen in falset stem, zou ik zo zeggen.
1: 60s, 70s en 80s. Dit is Forever 49.

0: naar Get Around. 2 minuten lang. Dan zo hoor je ze niet meer. Nou, dat was hem denk ik voor vandaag.
1: Dit was Klein op Forever 49.
0: Ja, we gaan die inpakken.
1: Wat vonden jullie ervan?
0: Kunnen we er misschien even over stemmen?
2: Dan?
3: Yes.
2: Toendos?
3: Ja.
2: Chantal?
4: Ja.
2: En ik ook ja.
1: Dat is mooi zeg. Fijne dag. Celebrate life. Prettig weekend. En tot maandag.
0: Straks Harold Bosch.
1: 49.
4: Ja, er gebeurde gewoon iets.
5: Wow.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Omdat we series willen blijven bingen.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Het is 1 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens bericht op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot een uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Tumelsdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.
11: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.
14: Let op! Het volgende programma bevat emoties.
15: Op de toppen! Op de toppen!
16: Op de toppen!

Maar daar zit er een van. We draaien er overigens heel veel van dat soort plaatjes. Maar The Eurythmics en Sweet Dreams op deze vrijdagmiddag. 24 juli. Ja, het is 7 over 1. Hey!

mensen die stotteren als ze praten, daar zingend geen last van hebben. Maar Randy Bachman van de Canadese band Bachman Turnaround Overdrive. Ja, dat was bij hem andersom. Hij had in dagelijkse praatjes geen stotter. Maar toen die begon te zingen wel. Maar ja, het was een geintje. Omdat zijn broer Gary namelijk wel stotterde. En ja, het was in eerste instantie als een grapje bedoeld. Maar de platenmaatschappij vond het zo fantastisch mooi dat ze zoiets hadden van laat het lekker staan. En broer Gary zegt ik vind het prima. Lekker doen. En het resultaat is bekend. Het werd een hele grote hit. Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Zo, eens even kijken op de buitentemperatuur thermometer. Ja,

Vanmiddag de dag van de Villa Gladiola in Nijmegen, jongens. Ja, ja. De laatste loodjes wegen het zwaarst. En ik wens de mensen die het af willen maken vandaag heel veel succes. Aan het weer heeft het niet gelegen. Hè. Die heeft zich een, het was een tandje minder. Maar we gaan weer de goede kant op. Ik durf gerust te zeggen, vandaag is het terrassenweer. Every

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker,

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot een uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Tumasdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maxima rond de 25 graden. Aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm. Van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Celebrating life.

0: 49 Rudiment. Onderschreven met The Boys of Summer van Don Henley. Ja, ja, ja. Ja, wat is er?
1: Gaan we lekker beachsuipen?
0: Nou, daar heb ik wel oren naar, zal ik je vertellen. Het is immers vrijdagmiddag. En daarover gesproken.
2: Leven de man die het bier uitvond.
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Zonder die man, waar waren we met de Vrijmibo, hè? Ja, nog eventjes. Even volhouden, dan is die Vrijmibo daar.

for 49 en Hold the Line. En Hold the Line is misschien ook wel een leuk advies voor de mannen uit de Formule 1. Even een goede lijn rijden is wel makkelijk. Want op dit moment zijn ze voor start gegaan voor de eerste vrije training in Hongarije op de Hungaroring. Ik hou je op de hoogte van de uitslagen van de eerste vrije training. Maar dat is pas in 2 uur.

0: met die saxofoon solo. Hoor maar. Hoor maar. Het doet pijn. En dat kan ook wel, want het liedje gaat namelijk over eenzaamheid, drank, de druk van het stadsleven en het verlangen om opnieuw te beginnen. Dat is het verhaal van Gary Rafferty in Baker Street. Ja, ik ga jullie zometeen jullie muzikale kennis even testen met het eerste plaatje direct naar twee. En dat doe ik na Ashford & Simpson met Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Ron Salle, precies. Ja, zometeen na 2 uur gaan we door met deel 2 van de lekkerste van de week van Hotte Totten. En daarin draaien we natuurlijk ook weer 60s, 70s en 80s. En ik vind het altijd leuk om op vrijdag even jullie muzikale kennis te testen. En dat gaat de ene week heel erg goed en de andere week wat minder. Het ligt er ook een beetje aan hoe moeilijk ik het maak. Nou, vandaag heb ik het je heel erg moeilijk gemaakt met Raad de Plaat net na 2. Maar je mag gewoon een poging...

geef je een halve seconde. Oh, nou, nu ik hem zo hoor op de koptelefoon, denk ik, die is wel te doen. Nou, nog één keertje dan. Ja. Oké. Okay. Ik dacht, die is hartstikke moeilijk, maar eigenlijk niet. En zeker niet als je regelmatig luistert naar die 60s en die 70s en die 80s. Hier bij Forever 49. We gaan er.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
14: Het is 2 uur. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil, over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn 2 rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heidenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit-Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoopend Ressen en Nijmegen, een half uur vertraging in 3 kilometer file.
16: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
20: Hotte totte.
21: Hotte totte.
22: Hotte totte.
23: Hotte totte. Jongen.

Hij was toch moeilijker dan ik dacht eigenlijk. Weinig goede antwoorden erop. Zo, dat is een appere tijden, zeg. Ja, maakt ook niet uit. We hebben namelijk een beetje haast. We gaan vanmiddag namelijk naar de Vrijmibo. Jawel. Maar eerst...

0: Brian Ferry, Forever 49. Op deze heerlijke vrijdagmiddag, jongens. Don't stop the dance, dat is zijn advies. Nou, ik zou zeggen, dan moet je hier op een vrijdag... zaterdagavond zijn. Maar we hebben natuurlijk eerst de vrijdag om. Maar morgenavond, jongens, zaterdagavond, dan stop je vanzelf niet meer dansen. En dat gebeurt om 8 uur hier.
1: Zaterdagavond van 8 tot 9 is de start van jouw dansavond. Non-stop. Non-stop in de mix. DJ Groove Monkey. Groove Monkey. Op Forever 49.
0: Ja, dat is morgenavond, hè, vriend?
2: Ja, en ik ben er gewoon, hè?
0: Je bent
2: er gewoon gezellig.
0: Ja, jij was even lekker druk bezig met de voorbereiding alvast voor morgenavond. Dus,
2: ja, zeker.
0: Ja, jij maakt je playlist van tevoren, hè? Wat er allemaal gaat komen.
2: Ja, ik maak mijn playlist van tevoren. En het leuke van de mix is, ik probeer eigenlijk voor iedereen wat erin te stoppen. Want ja, 60s, 70s, 80s. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende disco tracks. Zeker in de 80s werd het allemaal wat anders. En ja, ik wil iedereen blij maken. Dus elke 2-3 minuutjes moet er weer wat anders inkomen.
0: Morgenavond, hoeveel is de mix? Weet je het uit je hoofd?
2: Oeh, nee, maar we zijn inmiddels al dik 3 maanden onderweg. We zijn 3-4 maanden onderweg alweer.
0: Mixje of 12 à 13 inmiddels.
2: Zeker wel, ja, zeker wel.
0: Kan je een beetje prijsgeven wat er ongeveer gekomen?
2: Ja, morgenavond. Ik heb gewoon maar eens even wat opgezet wat erin zit. En ik ga ze gewoon noemen met veel energie, want dat is ook de mix. We beginnen ergens met Do You Want It Right Now natuurlijk van Cedar Garrett. Off the Wall, Michael Jackson zit er natuurlijk in. Ah. Ain't Nobody, Chaka Khan. En dan gaan we naar een gouden ouwe. Everlasting Love natuurlijk van Robert Knight. En ik wil er nog één noemen. I Want Your Love van Chic. Natuurlijk mijn grote vriend en held Nile Rodgers.
0: Ja.
2: Nou, en nog veel meer natuurlijk.
0: Hey, en de mensen kunnen jou iedere zaterdagavond horen hier op Forever 49 met jouw mix.
2: Zeker.
0: Jouw heerlijke disco mix. Wat doe je nog meer naast dit radiowerk?
2: Nou, naast dit radiowerk draai ik natuurlijk graag in de landen. En ja, wat je ziet bij jong en oud is dat disco remix genre. Dat is super, super populair.
0: Ja, hè?
2: En, ja, zeker. En ja, zelfs de jongeren van 25, 26, 28 die zeggen ook... Dit was echt een lekkere plaat. En nou jongens, deze was gewoon 50 jaar oud.
0: Wat zeg je dan? Uit onze tijd!
2: Uit mijn tijd. Ja, superleuk hoe die muziek blijft leven. En nog steeds nieuwe muziek wordt uitgebracht.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Nou, ik geniet er ook iedere zaterdagavond weer van.
2: Super.
0: Dus als ik zelf niet ergens een feestje moet draaien natuurlijk.
2: Ja, ook dat
0: hè,
2: nog, hè.
0: Dat ook
2: ja,
0: nog eens aan de orde natuurlijk. Hè.
2: Zeker.
0: Morgenavond dus. Schrijf het op je agenda. Mocht jij een disco lover zijn tussen 8 en 9 in The Mix. DJ Groove Monkey.
2: Juist. Allemaal luisteren.
0: Nou, Jurgen, want dat is je echte naam. Zeker. Bedankt voor je komst even naar de studio.
2: Ja, gezellig.
0: En hopelijk morgen allemaal weer lekker ingetuned.
2: Tot morgenavond allemaal.
0: Goed zo. Maar eerst natuurlijk nog even...

0: Kom met deals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Een Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro, 2+1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moe you can't resist.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil. Over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn twee rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit-Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door EasyDeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maxima rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm, van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
12: Forever 49.
9: Celebrating life.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar

Bruce Springsteen, I'm on fire. Ik had jullie wat beloofd, hè? Ik had wat beloofd, dan moet je wel nakomen natuurlijk, hè? Ja. Want in Hongarije zijn ze gestart met het Formule 1 weekend. De eerste vrije training zit erop. En ik zou u nog even vertellen hoe dat is afgelopen. Nou, bij deze, ik ga het je vertellen. De snelste in de eerste vrije training was meneer Leclerc. En op een mooie tweede plek Max Verstappen, gevolgd door Lewis Hamilton. En ploeggenoot van Verstappen, Hadjar, die was nummer 4. Dus het wordt nog wat, jongens, dit weekend. Ben benieuwd, heel benieuwd hoe het af gaat lopen. De race is natuurlijk aankomende zondag. Richting die Vrijbibo. Het is vrijdag 24 juli. We hebben de Four Tops voor je klaarstaan op Forever 49. Reach out,

0: een heerlijke rock ballad is dit, hè? Niet rock ballad, rock ballad. Bryan Adams, Heaven op Forever 49. Vriend, je hebt goed of ik nog even één klein itemje even oppak?
1: Nou, vooruit.
0: Ja? Ja, je moest even nadenken. Je moest erover nadenken.
1: Ja, ik denk, zal ik hem dit gunnen? Nou, ja, vooruit.
0: Ik wil het toch wel eventjes nog even de inhaakkalender even delen. Want ik vind hem wel lekker, hoor. Want ik heb namelijk op de inhaakkalender iets staan. Het is vandaag een bepaalde dag. En het is de dag van de...
2: Tequila.
0: Ja, van de tequila. Het is tequila-dag, vriend.
1: Het is ook altijd wel een dag van iets, hè?
0: Hoe verzinnen ze het om op een vrijdag te doen? Dat is wel lekker, hoor. Als je gewoon een lekker op de vrijmibo bent, lekker je biertje aan het drinken bent, of een wijntje, of misschien een limonadetje. Kan natuurlijk ook. Maar en tussendoor gewoon een klein tequilaatje.
1: Hoppakee.
0: Ja, lekker, ja. Man. Lekker, man.
1: Hier spreekt de levensgenieter.
0: Jawel. Nog even volhouden, lieve mensen. Je bent er bijna. Ron, die gaat jij natuurlijk zo meteen bij helpen. Tussen 4 en 7.
3: Middag tussen 4 en 7.
4: Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de middag. Met daarin...
1: Ja, vrijmibo, maar dan alcoholvrij. Want ik ga nog niet aan het alcohol beginnen. Maar ja. Er zijn er een heleboel, hè, die nog moeten aanschuiven in de file. Of die weet ik veel. Maar niet iedereen staat ergens op een vrijmibo.
0: Maar daarover gesproken, ik zie tijdens de vrijmibo ook heel veel... en goede vrienden van me die gewoon wel meedoen... maar met een alcoholvrij biertje. Want ja, dat kan gewoon, hè?
1: Tuurlijk, daar is natuurlijk niks mis mee. Maakt niet uit wat je drinkt, toch? Precies. Dat zou wat zijn. Stel dat je patatje gaat halen en je neemt zonder mayonaise. Dat iedereen tegen je zegt, huh? Maar we nemen toch allemaal mayonaise? Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: Dus dat zou, nou ja.
0: Is de saus.
1: Ja. Nou, straks in ieder geval natuurlijk lekker veel muziek draaien. Het is vrijdag, dus ik ga even bellen met NL Ziet voor de tv-tips. Jeroen heeft een verse mop voor ons. Ik heb muziek in mijn platenkast. Ik bel Rick Keller, want nou, je had het er net al over Hongarije. Het Mickey Mouse circuit is aan de beurt
0: dit
1: weekend.
0: Mickey Mouse circuit?
1: Ja, dat heeft te maken met die bochten daar. Als je dat goed bekijkt, zeker vroeger, was het een soort Mickey Mouse. Dus vandaar.
0: Ben benieuwd.
1: En de vierde plaat naar vieren, die heb ik gewoon weer even achter de vorige keer. Dat blijft leuk. En dan de vraag natuurlijk aan de luisteraars. Welke is het eigenlijk?
0: Ja, in zijn achteruit komt hij. Let op.
1: Ja, je hoort het misschien wel aan de stem, maar het is een beestachtig goede plaat. Nou ja, ik ben...
0: Het is weer zo'n weggevertje dit.
1: Ja, nee, dat geeft toch niet. Laat mensen ook maar weer eens een keer het gevoel hebben van... Oh, nou hoor ik het ook. Nou, stuur even een WhatsAppje naar de studio. 0-3x8-449-449. En dan komt hier in de studio aan. Welke plaat was dat net? Ik draai hem straks als vierde naar vieren.
0: We gaan het horen. Komt Van Schunnebuikend binnen. Waarom dat nou weer is?
1: Jij wist het zonder ook zeker. Ja, dat dacht ik wel.
0: En die man is Pierre van der Stappen! Oh, lekker jongens. Ja, het is wat mij betreft bijna zover. Ik moet nog even wat kleine zaakjes afhandelen. En dan ga ik beginnen aan de vrijmibo. En dan is het weekend. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En dan zijn we de volgende week gewoon weer.
5: Tot de

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Het is 3:00. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
16: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en...

0: het verhaal dat Christy Brinkley, zijn vriendin, de eerste persoon was waarmee hij goed kon praten.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in tweeën net even naar Hottum Totten. Hier begint jouw weekend op de laatste dag van de Vierdaagse. En dit is Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers.

bekend van Olivia Newton-John Travolta. En dan onze stelling in driekwart vandaag. Er is een officieel wereldkampioenschap luchtgitaarspelen, waarbij de winnaar een echte handgemaakte elektrische gitaar wint. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord.

0: Springfield and I Only Wanna Be With You. Ja, terug in de tijd was dat. Over terug in de tijd gesproken. Ik zat gisteren sinds lange tijd weer een keer in de bioscoop. Het was een lange zit van 3 uur, maar de moeite waard. The Odyssey. Een film van Christopher Nolan. En ja, daar zit natuurlijk Matt Damon in. Het is een spektakel. Je zou het moeten bekijken. En over spektakel gesproken. 10 tot en met 14 augustus wordt hij uitgezonden. De hits uit de jaren 60, 70 en 80 op een rijtje. In de top 449 zomereditie. En jouw top 3 telt nog steeds mee. Stuur hem in. Het kan via de site en via de app. En maak kans op een arrangement voor 4 personen. Of een Forever 49 Radio merchandise pakket.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal alleen dit weekend nog.

0: bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Forever 49 verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maxima rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm. Van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

met The Driver's Seat, You're the Sniff and the Tears. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine, 1986. Sing Our Own Song van UB40. Het is een krachtig anti-apartheid protestlied van deze Britse reggae-band. In het liedje komt Amandla Awetu voor. Dat betekent zoiets als de macht is aan ons. Power to the people. Het was een strijdkreet van de destijds verboden partij, ANC.

John en Yoko in The Ballad of John en Yoko. En dan onze stelling nog één keer. Er is een officieel wereldkampioenschap luchtgitaar spelen waarbij de winnaar een echte handgemaakte elektrische gitaar wint. Is dat waar of niet waar? Zometeen het

70s en 80s en Kiss. And I was made for loving you. De mannen van Kiss weten om te gaan met gitaren. Over gitaren gesproken. Er is een officieel wereldkampioenschap luchtgitaarspelen, waarbij de winnaar een echte handgemaakte elektrische gitaar wint. En de vraag was, is dat waar of niet waar? Het is waar. Het klopt helemaal. Het evenement heet Air Guitar World Championship. En het wordt jaarlijks gehouden in augustus in de Finse stad Oulu. Sinds 1996. En inderdaad, de winnaar wint een officiële handgemaakte elektrische gitaar. Ja. En er zit ook nog een filosofie achter. Ja. Het heeft te maken met het promoten van de wereldvrede. Als je een luchtgitaar vasthoudt, kun je geen geweer vasthouden. Nou, dat is een mooie gedachte. Tot zover drie kwart. Jouw weekend is begonnen en zometeen gaat het verder met Ron in de middag. Ik wens je een heel fijn weekend en tot maandag.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoed vol

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Het is 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Forever 49. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluidt vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij op groep agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
6: Forever 49 verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
8: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
9: Forever 49.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
10: Dit is Forever 49.
11: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
9: Forever 49.
8: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
12: Dit is Ron in de middag.

0: ruime drie kwart. Dat betekent dus eigenlijk maar één ding.
1: Hey Ronnie.
0: Ja, ik mag weer.
2: If you say run.
3: It's Ronnie in the afternoon.
0: Het signaal.
4: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja, en je hoorde de fluit waarschijnlijk ook. En nou, het is vrijdag. En dus...
1: Het is kicken.
0: Ja. Ja, oké, dat is ook zo. Maar... Vandaag is de dag dat we weer iemand blij gaan maken met een prijs. De winnaar van het mooie boelarrangement. Iemand dus die een top 3 heeft ingezonden. Dus als je hebt ingezonden, blijf vooral luisteren. Ongeveer 17:15, dan ga ik de winnaar bellen. En dan moet je natuurlijk ook wel opnemen, dat is dan de bedoeling. De vierde na vieren die draai ik elke dag even achterstevoren met de vraag aan jou... Welke is het eigenlijk? Ik laat hem bij Harold altijd even horen als het een beetje wil lukken. En nu natuurlijk, straks als vierde naar vieren draai ik deze namelijk. Ja, welke zal dat zijn? Of had jij het gelijk door? Hoorde je het nu? Nou, ik daag je uit. Stuur eens een WhatsAppje naar onze studio. 0-3-8-449-449 komt hier in de studio uit. Ik ga hem straks draaien, maar vertel mij eerst maar eens even wat jij erin hoorde. En nu, what can I say? Ja, wat kan ik zeggen? Ik zeg verder niks. Oh ja, de artiest.

kwart over vier geworden met Boy George en Everything I Own. En tijd voor de vierde naar vieren. En de vierde plaat naar vieren. Ik heb hem net al een stukje laten horen. Alleen dan achteruit kwamen wel heel veel goede inzendingen op binnen. Hij is blijkbaar niet zo moeilijk. Ik draai hem weer om. Natuurlijk Bette Midler. Die kon ook behoorlijk uit de hoek komen. Hè? In 1983 nam ze Beast of Burden van de Rolling Stones onder handen. En ze gaf het nummer ook een flinke dosis pit en brutaliteit mee. In de videoclip duikt trouwens ook Mick Jagger nog op. En die twee die maken er lekker samen een chaotisch optreden van. In Nederland.

beetje voor iedereen die de barbecue aan het aansteken is. Ja, we hebben best een beetje vuur bij nodig, hè? Nou, vuur in de plaatjes hebben wij genoeg. Zoals in deze van de Pointer Sisters. We hebben hem allemaal lekker meegeneuried en gezongen natuurlijk. Oh, stuur nog even jouw favoriete 3 hits naar ons. Van 10 tot 14 augustus hoor je hier de top 449, de zomereditie. En deze keer heb jij ook invloed op die lijst. Als je nou jouw 3 favoriete 60s, 70s en 80s platen naar ons opstuurt, dan help je mee bij het samenstellen van de lijst. En dan maak je ook nog kans op leuke prijzen. Kijk maar even bij de winacties op onze site of in de app.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwen.

0: Delft-Apengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons... van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel... op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
4: Forever 49 half 5 headlines.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij op groepen agenten vanuit zijn woning. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden... tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette zijn 3 rijstroken gesloten... en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra... En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maxima rond de 25 graden. Aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. Morgen komt wind uit west tot zuidwest en dan zien we opnieuw veel zon en het blijft droog en warm. Van 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Zondag wordt een stuk grijzer met her en der wat regen en zo'n 23 graden. Ook maandag nog kans op wat regen, maar vanaf dinsdag krijgen we zonnig en warm zomerweer... met later in de week zelfs kans op tropische temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Celebrating life.

waste of time. Het weekend staat voor de deur. Dan kunnen we wel wat tijd wasten, hè? Ja, wie zit in het weekend? Ja, is altijd lekker toch. Ook al heb je leuk werk. Dan. Weekend is altijd fijn. En nou we trouwens toch over tijdverdrijf hebben. Voor veel mensen is dat wel televisie kijken. En het is vrijdag. En op vrijdag bel ik altijd even met Emma Welling. Ze is van NL Ziet. Ze heeft zomaar...

0: ta-ta-ta, natuurlijk. Maar goed, ja, heel iets anders dan nu.
1: Is er nog wat leuks op tv?
0: Ja, dat moet je mij niet vragen. Laten wij naar de specialist gaan.
1: Dit zijn de tips van NL Ziet.
0: Ja, want ik heb er even gebeld met Emma. Ze werkt bij NL Ziet en weet dus precies wat er op de televisie is. En zij gaat ons weer wat programma's tippen. Emma, een goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Weekend voor de deur. TV kan aan. Nou, vooral zondag, want dat schijnt ook weer te regenen. Kan je nog binnen zitten ook. Maar goed, jij hebt gewoon tips die voor de komende dagen bruikbaar zijn natuurlijk. Zullen we liefdevol beginnen?
2: Zeker. Ik heb twee zomerklassiekers. En de allereerste is natuurlijk B&B Vol Liefde. Jong en oud, je kunt er niet omheen. Iedereen praat erover. 8 verschillende B&B-eigenaren stappen in een bijzonder liefdesavontuur en openen niet alleen hun deuren, maar ook hun prachtige, liefdevolle hartjes. Van de warme Spaanse kusten en het romantische Frankrijk tot idyllische eilanden, dit keer van Aruba en Bonaire, hopen zij allemaal natuurlijk die ene speciale persoon te ontmoeten.
0: Ja, blijft het mooi om te kijken dat, hè? Het is de hele week dagelijks te zien, het programma, toch?
2: Ja, ja, het is afgelopen maandag begonnen. Het is iedere maandag tot en met donderdag op RTL 4 om 9 uur. Nou is dat af en toe natuurlijk best wel veel. Dus wat dan een voordeel is, is dat je bij NL Ziet ook gewoon lekker kan terugkijken. Bijvoorbeeld dus aankomend weekend.
0: Ja, en dan kan je er gelijk een paar achter elkaar bingen als je dan toch bezig bent. Ja, toch?
2: Precies.
0: Oké, B&B Vol Liefde. Maar je hebt nog iets moois. Dat is wel een hele zomerachtig dingetje. Wat er alleen in de zomer is. En volgens mij zelfs voor de laatste keer. Vertel.
2: Ja, ja, er zijn natuurlijk overal bezuinigingen helaas bij de NPO. En dat betekent ook dat Zomergasten deze zomer voor de allerlaatste keer te zien is. Wel met Janine Andring als nieuw als presentator. En zij nodigt 6 bijzondere gasten uit. En de iconische interviewreeks die zij doet is dus nog 1 keer deze zomer te zien met allerlei inspirerende televisiefragmenten. En zondag in de eerste aflevering interviewt ze Peter Pannekoek.
0: Oh, ik ben benieuwd. Ja, dat is nogal een drukteschopper, maar als die dan ineens lang en serieus moet gaan praten, ik ben benieuwd. Oké, VPRO Zomergasten, niet vergeten, want hierna is het afgelopen, het allerlaatste seizoen. Zondag dus, op NPO natuurlijk, hè? NPO 2 geloof ik.
2: Ja, zondag om 21:30 op NPO 2.
0: En ook deze is weer terug te kijken, zo simpel is het ook.
2: Ja.
0: Meer tips, Stijn, op onze website te vinden, want Emma heeft er nog 2. Maar daarvoor moet je naar forever49radio.nl, daar kan je ze lezen. En Emma, het is vrijdagmiddag, het is 16:45, dus ik denk dat voor jou het weekend begint. Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan wens ik jou een lekker weekend en tot volgende week, hè.
2: Dankjewel, doei doei.
0: Doei.
3: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag. Dit is Ron in de Middag.

top 3 naar ons in, want we gaan de top 449 samenstellen. Ook aan de hand van inzendingen. Dus dat wordt alleen maar leuk. En heb je meegedaan? Ik ga straks, over een uurtje, iemand blij maken met een mooie prijs. Wow.

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
11: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Het is 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Forever 49. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
15: Forever 49 verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Briele en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
21: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
22: Dit is Ron in de Middag.

0: waar wij zelf ook geen genoeg van kunnen krijgen. En Fleetwood Mac is er zeker een met Go Your Own Way natuurlijk. Kwart over vijf geweest. Het is de hoogste tijd voor een lach op deze dag.
1: Ja, ja, ja. Moppen, topper.
2: Daar zijn we, Jeroen Smit hier op deze mooie vrijdag en zo voor het weekend nog even een klein kort grapje. En ja, dat gaat dit keer over de brandweer, want de brandweer die sleept met een hoop moeite een stom dronken kerel uit een brandend gebouw. En echt net, gaat net aan goed en dus die man die komt een soort van bij. Toen zegt die brandweerman, hij zegt, joh, heeft u enig idee hoe die brand is ontstaan? Toen zegt hij, ik heb geen idee, hij zegt, toen ik aankwam, toen brandde het al.
0: Nou ja. Onze moppetopper Jeroen Smits natuurlijk. Fijn weekend, jongen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient.

0: Het.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
5: Forever 49, 6:30 headlines.
6: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. En daarom is de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree, 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Briele en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en komt er weinig bewolking voor. In het noordelijk kustgebied waait een matige westenwind en in de rest van het land waait het nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomerweer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
5: Celebrating life.
10: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de middag.

Dan ben je al lang weg en is het dus weekend, hè? Ja! Ik ga zo iemand blij maken die een top 3 heeft ingestuurd naar ons... om te helpen bij het maken van de top 449 zomereditie. En die wint dan ook gelijk een hele leuke prijs. Dus als je hebt meegedaan, blijf in de buurt van je telefoon.

0: zo'n vrijdagmiddag denk ik al, er is bijna niemand meer. Je gaat lekker op tijd naar huis, dus ik zat mee te zingen. Nou ja, te zingen met de Bee Gees. En dan komt er dus iemand binnen, heb ik weer. Ja. Nou ja, kan mij het schelen. Het is 17:15, hoogste tijd om een prijs weg te geven.
1: De mooiste prijzen win je hier, bij Forever 49.
0: Ja, zo is het. Van 10 tot 14 augustus hoor je hier de top 449 zomereditie. En deze keer heb jij ook invloed op de lijst. Want je kan je favoriete 3 60s, 70s en 80s hits even naar ons opsturen. En dan weegt dat mee in het samenstellen van de lijst. En je maakt dan ook nog eens een kans op leuke prijzen. En als het goed is, heb ik nu verbinding met Roosendaal. Heb ik nu verbinding met Diana. Toch, Diana, ben je daar?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja! Is voor jou het weekend al begonnen?
2: Ja, dat is gisteren al begonnen.
0: Gisteren al begonnen? Oh, dat is helemaal slim, ja. Dus je hebt 3 dagen weekend.
2: Zeker.
0: Ja, lekker. Je stuurde een heerlijk lijstje in naar ons. Spargo, You and Me, Diana Ross met Upside Down, Phil Collins in the Air Tonight. Je hebt wel iets met de jaren 80, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, je schrijft zelfs over herinneringen die je hebt op een camping met een stel vriendinnen. Vertel eens.
2: Ja, op de Veluwe. De eerste jaren die daar op vakantie met een stel vriendinnen met z'n vieren tent opzetten en gekke tijden.
0: Hoe oud waren jullie toen dan?
2: Weg zonder ouders. Ja, 15 denk ik.
0: Oh ja, dan is het natuurlijk helemaal super spannend.
2: Ja, natuurlijk. Hartstikke spannend.
0: En allemaal meiden bij elkaar, dus ik denk dat jullie zo hard hebben gelachen dat je met buikpijn naar huis bent gegaan.
2: Helemaal.
0: Van het lachen, ja. Nou, de plaatjes die je hebt ingezonden, heerlijk. Die passen ook helemaal bij ons natuurlijk. Want het moet sowieso 60s, 70s en 80s zijn. En nou, je hebt lekkere zomerse platen uitgekozen. Ze gaan meewegen, dus dat komt allemaal goed. En jij hebt dus nu de hoofdprijs van deze week gewonnen. Je krijgt een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Zit op meerdere plaatsen in Nederland. En daar ga je samen spellen doen. En het heet Mooie Boel van Jeu de Boel. Dat is al een van de spellen, maar er is ook karaoke en darts en van alles. Dus ik denk dat je daar wel gaat vermaken. En dan kan je dus weer met een stel vriendinnen op pad, denk ik zo.
2: Ja, eens even kijken.
0: Ja, je hebt er misschien meer dan dat je nu van ons... Nou ja, je kan met z'n vieren. Kijk maar. Veel succes daarmee. Ja. En ik wens je een heerlijk weekend.
2: Dat is goed. Dankjewel. Fijn weekend.
0: Doei, doei.
3: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

Diana Ross om te zeggen, ik ben ondersteboven van je. Upside Down. Ja, en Diana Ross staat dus op het lijstje van Diana uit Roosendaal, die zojuist een heerlijke prijs won. En als je nou ook wil winnen, volgende week gaat er nog een keer op vrijdag zo'n prijs uit bij Mooie Bol. Maar we geven ook nog andere dingen weg. We hebben leuke merchandise pakketten met allemaal leuke Forever 49 goodies erin. Dus stuur je top 3 naar ons in via de website of via onze app. En kijk gewoon even bij winacties. De rest

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Het is 6 uur.
17: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Forever 49.
18: De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
6: Forever 49 verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging.
19: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
20: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. It's Ronnie in the afternoon.
23: Hey Ronnie.

even excuses aan mensen die nu in de file staan. Want ik weet niet of je datzelfde hebt als dat ik heb. Maar ik krijg altijd een beetje haast van dit nummer. Door het tempo. En dan zou je wel een beetje willen doorrijden natuurlijk. Nou, en dit soort snelle rijden, dat gebeurt dit weekend op het Mickey Mouse circuit. Ja, zo noemt Rick het steeds. Ik ga zo bellen met Rick Keller voor Rick's race report. Even vooruitblikken op de race in Hongarije. Mickey Mouse circuit. Nou ja, zal zo wel even toelichten waarom het zo wordt genoemd. Maar er zijn ook flinke veranderingen, onder andere bij de Aston Martins. Ik ben heel benieuwd. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe. You're my one desire.

0: eens meemaken, dan is de accu een beetje leeg. Dat wil je wel, maar dan lukt het niet. En dan moet je stof bijten omdat die ander je zo voorbij vliegt. En waarom begin ik erover? Nou, dat lijkt me nogal logisch. Het is de hoogste tijd voor...
1: Het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
0: Ja, Rick, een hele goede middag weer.
2: Hey, goedemiddag, Ron. Daar zijn we weer.
0: Yes, ja, want dit weekend wordt er gereden op het Mickey Mouse circuit, zoals jij het vaak noemt. Ja. Maar hoezo eigenlijk?
2: Ja, omdat de andere circuits die gaan allemaal over lange doordraaiers, lange bochten waar je heel erg de auto in balans moet houden. En dit is een heel kort circuit met allemaal korte bochten, kort achter elkaar, nauwelijks tijd om uit te rusten of de snelheid in de lange bochten te toetsen. Dus vandaar we noemden de circuits de coureurs eigenlijk altijd een beetje Mickey Mouse circuit.
0: Oh.
2: Dus het is wat technischer in de zin van dat je echt gewoon kort moet, scherp moet insturen, heel goed moet de auto in balans zelf moeten houden. Dus dat maakt het allemaal
0: minder
2: wat
0: dat oplaten, dus het managen van je batterijen.
2: Gaat hier niet voorkomen. Nee, het is echt, er zijn zoveel rempunten dat de auto continu wel bijgeladen is. Dus ze krijgen niet meer dat rare dat er ineens iemand halverwege stil gaat vallen.
0: Nee.
2: Hooguit dat er strategisch gezien in de kwalificatie zou je je energie misschien hier of daar wat anders kunnen inzetten. Maar ook daar denk ik dat er heel weinig verschillen zullen zijn.
0: En nou hebben de Aston Martins een enorme update, of meerdere updates gedaan aan de auto. En ja, dat lijkt me ook wel nodig. Ze gaan niet zo lekker. Maar wat hebben ze nou gedaan?
2: Ja, ze hebben alles eigenlijk een beetje opgespaard. Het concept wat ze hadden, dat was gewoon niet te repareren, zeg maar. Dus ze konden niet steeds met kleine updates komen. En Adrian Newey natuurlijk, ja, wel echt een legendarisch ontwerper. Ik bedoel, die heeft, als je kijkt naar constructeurswereldkampioenschap, heeft hij 10 wereldkampioenschapsauto's geproduceerd. Dus het is echt een man van formaat. Maar hij heeft de plank misgeslagen aan het begin van het seizoen. Dus die moest wel even wat doen om te zorgen dat hij weer een beetje in de window kwam. Om maar zo te zeggen, dat hij wel weer een beetje erbij hoorde. En dat is best aardig gelukt. Behalve dan another one bites the dust. Want namelijk Stroll die ging er in de eerste vrije training al af. En zoveel schade dat hij de tweede vrije training niet kon rijden.
0: Oeh.
2: Dus één Aston Martin minder. Maar de andere die ging goed, dat was Fernando Alonso. En die meldde zich gewoon na, zonder dat ze het auto verder verkend hebben, al in het middenveld. Dus dat ziet er gewoon veelbelovend uit. Dus ze kunnen gewoon met de Alpines en met de Racing Bulls en dat soort auto's, daar kunnen ze in ieder geval mee knokken. En vergis je niet, als je een nieuwe auto neerzet, moet je heel veel ontwikkelingswerk doen aan die auto zelf om uit te toetsen hoe je nou precies elk onderdeeltje moet afstellen.
0: Ja.
2: Zodat het weer één groot geheel gaat worden. Dus daar zit nog meer in de pijplijn.
0: Komt wel veel bij kijken. Ik hoorde trouwens ook dat Max Verstappen vol lof over Alonso spreekt. En eigenlijk heel vervelend vindt voor hem dat hij in zo'n slappe Aston Martin zit. Dus die zal voor hem leuk vinden.
2: Ja, absoluut. Kijk, je ziet het nu ook een beetje aan Hamilton. Ik ben nooit een groot fan geweest van Hamilton. Maar ja, hij is toch zevenvoudig wereldkampioen. Dus hij kan het wel, denk ik.
0: Ja.
2: Maar en dat is Alonso ook. Die is zevenvoudig wereldkampioen geworden. En toen eigenlijk een beetje de verkeerde stappen gemaakt. Nooit bij een team komen te zitten waar hij meteen helemaal wereldkampioen kon worden. Ferrari nog een beetje een goed moment gehad. En daarna eigenlijk aan het fakkelen. Maar ja, Max die zegt ook, ja, als Hamilton het kan, nu nog kan, dan kan Alonso het nu ook. Dat is een beetje het verhaal. Dus de super talentvolle rijders van het veld. Die eigenlijk, als ze een goede auto zouden hebben, zouden ze best wel vooraan mee kunnen doen.
0: Maar is het dan niet voor Alonso, voor het hele team Aston Martins, krijgen ze geen penalty voor al die updates? Of is dat alleen bij een nieuwe motor of zo?
2: Nee, dat is alleen als je over je toegestaan hoeveelheid dingen gaat. En er is een ander punt, wat wel belangrijk is hierin, is en ook waarom ze dus lang gewacht hebben, is dat je kan in een jaar maar zoveel besteden per auto om die te ontwikkelen. Dat heet de budget cap, dus alle raceactiviteiten, alle ontwikkelactiviteiten, daar mag je per jaar maar zoveel besteden, per auto. Ja, dus ja, dan moet je toch zorgen dat alles in één keer goed is.
0: Ja.
2: Dus zolang ze niet over die budget cap heen gaan, gaat het hun niks kosten. In ieder geval niet voor die onderdelen.
0: Nee. Nou, en dan nog even kort, we hebben nu twee vrije trainingen achter de rug. Hoe zijn de kansen voor Max dit weekend?
2: Ja, het ziet er toch wel goed uit. Hoewel de Ferraris ongelooflijk snel zijn. Ze zijn gewoon een halve seconde voor de rest van het veld uit. En dat op een hele korte baan. Dat is enorm veel. Dus ik verwacht heel veel van Leclerc en Hamilton. En Leclerc net iets sneller dan Hamilton tot op dit moment. Vanmorgen was Hamilton die wat sneller was. Het zit ook niet ver uit elkaar, die twee, moet ik eerlijk zeggen. Max en Norris, die melden zich erachter. Je ziet nu ook wel weer op zo'n kort baantje wat wat technischer is, waar er genoeg energie is, dat het verschil tussen de diverse rijders is. Hè? Want je ziet, Norris is nu weer duidelijk beter dan Piastri, en Max is weer heel veel duidelijk beter dan Hadjar. Dus ja, er zijn, je ziet nu, hier kun je, doordat die energie niet zo'n rol speelt, kan de rijder toch weer meer, zeg maar, van zichzelf laten zien.
0: Ja, nou, goede reden om te gaan kijken. En jij zegt al dat het energiemanagement minder gaat meespelen. Daar ben ik dan over blij.
2: Dat wordt een echte vechterswedstrijd.
0: Een echte race. Zaterdag kwalificatie natuurlijk, 4:00 zag ik. En zondag is de race, een ander tijdstip, niet om 4:00.
2: 3:00, dan, dat is meestal wat vroeger op de dag. Ja, ik denk dat het een goede is. Zaterdag wordt nog een mooie dag. Dus dan kun je lekker van de dag genieten. En dan aan het einde van de dag kwalificatie kijken. En zondag lijkt het weer wat tegen te zitten. Dus nou, dan kun je gewoon lekker binnen blijven in de Grand Prix kijken.
0: Ja, zo is het.
2: Of Forever 14, hè? Luister, dat kan ook nog.
0: Ja, precies. Je kan het zelfs combineren, ja toch?
2: Ja, absoluut.
0: Nou vriend, dankjewel weer. Ik wens jou een heerlijk weekend.
2: Ja, tot ziens. Hoi hoi.
0: Hoi hoi.
1: Tot 7:00 is dit Ron in de middag. Forever 49.
3: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
12: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
19: Forever 49, half 7 headlines.
20: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. En sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
19: Forever 49 verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer.

0: keerde langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en komt er weinig bewolking voor. In het noordelijk kustgebied waait een matige westenwind en in de rest van het land waait het nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomer weer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Welkom, leuk dat je luistert. Dit is Forever 49. Voor ons 49ers. Voor en door 49ers eigenlijk. En als je nog geen 49 of ouder bent, maar je bent onderweg, dan ben je natuurlijk ook hartstikke welkom. Hè. Uiteindelijk kom je er wel. En dan mag je ook bij de club. Leukste club die er is. Goed. Nu Gloria Gaynor. Je hebt nog lang geen zin om weg te gaan.

Heartbreak. Het gebroken hart van Nick Kamen uit 86. Maar liefdesverdriet is van alle tijden, hè? Ja, in 1964 vroegen de Supremes zich al af. Waar is onze liefde gebleven?

0: Van het weekend is misschien best wel een goed idee. Een glaasje rode wijn inschenken. Eerst even naar huis rijden nog. Maar ik denk dat ik daar zo toch wel eens even gebruik van ga maken. Vrienden, het is wat mij betreft ook weekend. Marcel van Leeuwen die staat hier alweer te popelen. Dus die gaat zo meteen lekker door. Fijn weekend. Wees een beetje lief voor elkaar. En wat ik zei, fijn weekend.
1: Het is weekend.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo.
13: Liefie. Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. En de twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: Het ultieme weekendgevoel op de vrijdagavond natuurlijk hier bij ons, Forever 49. Hey! Ja, dat is de afkorting van Hengst, want ja, een horse with no name, dan moet je zo roepen natuurlijk, hè.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Lekker bijkomen van de hele week hebben we net even nodig natuurlijk, hè. Lekker weer weekend. Straks trouwens in een high five. Hoe zorg je dat je in het weekend volledig tot rust komt? Ja, belangrijk. En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: De enige manier om geweldig werk te leveren is houden van wat je doet.

0: Ja, je hoort het al, hè? Ik heb mijn weekendplatenkoffer meegenomen. Want ja, natuurlijk, dan heb je dat soort tracks zeker nodig, hè, om lekker het weekend in te gaan. Volgens mij ook wel voor de top 449, hè, deze plaat. Ja, dacht het wel, hè? De zomereditie komt eraan. En dat is maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus. En je kan weer je persoonlijke top 3 insturen. Per ronde is er al een pakketje uitgegaan. En ook jij kan kans maken op zo'n pakket, hè? Een arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Of een Forever 49 Radio Merchandise-pakket. Dus ja, hè? Altijd hartstikke leuk. En vanaf 1 augustus staan 448 platen staan op onze website of in de app. En als je de nummer 1 voorspelt, maak je nog eens kans op een gloednieuwe Smart TV.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Het plannen van een barbecue dit weekend. Let me

0: Een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom.

0: 17, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en komt er weinig bewolking voor. In het noordelijk kustgebied waait een matige westenwind en in de rest van het land waait het nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomer weer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

0: volgens mij is het veel lekkerder om morgen of het hele weekend lekker in die pool te liggen met die temperaturen. Ja toch? Nog even van genieten. Trouwens, if you could read my mind, dan weet je dat ik zometeen Viola Wills ga draaien. Straks trouwens in de High Five. Hoe zorg je dat je in het weekend volledig tot rust komt?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Over vakantie gesproken.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Om 5:30 opstaan om te vechten voor een lichtbedje bij het zwembad. Of elke middag door het enthousiaste animatieteam verplicht worden meegesleurd voor de aquagym.
1: Dilemma van de dag.

0: Zo zitten we weer even in de baby's. Eén voordeel, hoeven de luiers niet te verschonen. Al wel, hè? Je weet het niet. Wat een juweeltje in de allerbeste mix uit 60, 70 en 80. De hele dag schijnt hier de zon. The sunshine in the music. En daarover gesproken, Jimmy Cliff komt er zometeen aan.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De high five van de dag.
0: Ja, het weekend is natuurlijk hartstikke lekker. Maar meestal ben je maandag hartstikke moe van het weekend, hè? Maar hoe zorg je nou dat je het weekend volledig tot rust komt? Dit is een top 5. Leg je werktelefoon en laptop buiten het zicht. Of bijvoorbeeld in een lade. Laat je biologische klok bepalen wanneer je wakker wordt om slaapschuld in te halen van afgelopen week. Hou minimaal één dagdeel volledig vrij van sociale verplichtingen. Spreek alleen af met vrienden bij wie je 100% jezelf kunt zijn en niet hoeft te presteren. En belangrijk, ga iets doen puur voor het plezier, zonder dat er een prestatie aan gekoppeld is.
1: De high five van de dag.

plaat blijft er toch, hè? The Gold Earring, Radar Love. Ik weet dat mijn zoon begon met drummen. Toen zei ik tegen hem, als je dit kan spelen, dan ben ik nog veel trotser op je. En ja, je raadt het al. Hij drumde hem gewoon feilloos mee. En ja, natuurlijk. Eerlijk toch? En nog steeds. Ja, is niet aan mij besteed. Hè? Ik zit een beetje met mijn motoriek, maar goed. Hè? Ieder zijn eigen kwaliteit, hè. Lekker het weekend in. Nou, geniet heel erg van je weekend. En ja, maak er iets moois van. Nou, dat gaat wel lukken volgens mij, hè.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh.
14: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Het is 8 uur.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen en 6 anderen raakten gewond. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. En de Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten.

0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Vanavond is het op de meeste plaatsen helder en komt er weinig bewolking voor. In het noordelijk kustgebied waait een matige westenwind en in de rest van het land waait het nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomer weer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het is 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. En bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen en 6 anderen raakten gewond. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
8: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en...

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
1: dit mag je niet missen.
3: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Daar heb je Huub. Van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomerweer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en... een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
13: Het is 10 uur.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en wordt er alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en 80s.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,

0: worden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomerweer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Celebrating Life.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Het is 11 uur.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in de voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZ

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: slash 2150. Alleen op apenhulp.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Het is 12 uur.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
8: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...